0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater van Vooruit toegegeven in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
4: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, het gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkar, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we er natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
3: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij zijn minderjarige vriendin voor seks uitleende aan 4 verschillende mannen. Het meisje was toen 16, de veroordeelde was toen 37. De feiten kwamen aan het licht toen de tiener, enkele maanden nadat de relatie was afgelopen, met haar verhaal naar buiten kwam. De 4 sekspartners kregen ieder 3 jaar cel met probatieuitstel. De hoofdveroordeelde komt er in beroep nog beter af dan in eerste aanleg. Toen kreeg hij 8 jaar cel, maar de rechter heeft hem nu voor sommige feiten vrijgesproken. In Polen onderzoekt het gerecht een brand van afgelopen nacht in een dronefabriek. Er zijn sterke aanwijzingen dat die brand is aangestoken. Het parket in Polen wil vooral nagaan of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten waren betrokken. De brand woedde bij een privébedrijf dat onder meer verkennings- en aanvalsdrones maakt en militaire communicatiesystemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En rond 6 uur vanavond treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het dan op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
4: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
3: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa De Pratere van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt De Pratere. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning en een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later, op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6:00 treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaamse minister van Klimaat, Melissa de Pratere, van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later op de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Luistert naar Radio

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: feest.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Het is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag opnieuw naar school. Voor de scholen verandert er ook heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten begint vandaag ook een heel bijzonder schooljaar. Hij gaat lesgeven in het zesde leerjaar van het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart. En nu dus aan zijn carrière als onderwijzer zal beginnen.
5: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
4: De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste aantal van Europa. Tegen volgende zomer moet er dan ook een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
6: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
4: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar plots in een modderstroom. De afgelopen dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En nog in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
7: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
4: De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Luistert naar radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. De terreinen van de voormalige Audi-fabriek in Vorst hebben een nieuwe eigenaar. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Goedemorgen, 1 september vandaag. En dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen straks aan een nieuw schooljaar. En deze leerkrachten zijn er alvast klaar voor.
4: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart doen wij in de voormiddag.
5: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
6: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
3: En voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw dit jaar?
7: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
3: Sanne, dankjewel. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de allerlaatste schooldag. De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. 1,5 jaar nadat er de laatste auto van de band is gerold, is de site overgenomen door de Kempische industriële groep Heile met meer dan 40 bedrijven. Terste Keerschieter, wat willen ze met die site gaan doen?
8: De voormalige Audi-site is met 55 hectare het grootste industrieterrein van het Brussels Hofstedelijk Gewest. De bedoeling is om de site om te bouwen tot 1 groot bedrijvenpark waar verschillende bedrijven, van lokale KMO's tot grote internationals, zich kunnen vestigen. Met de focus op innovatie en industrie. Welke bedrijven het precies worden is nog niet duidelijk, ook niet hoeveel Heile precies betaald heeft voor de site. Maar 1 doel is wel duidelijk, namelijk 3000 jobs creëren. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal jobs dat verloren ging door de sluiting van Audi Vorst.
3: Dankjewel, Tess. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van heel Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
9: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkar, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
3: In Oekraïne zijn zeker 4 doden en meer dan 10 gewonden gevallen na nieuwe Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat meldt de lokale Oekraïnse gouverneur. Het is al de 6e dag op rij dat de hoofdstad onder vuur wordt genomen. Ten oosten van Kiev zijn ook raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en bedrijventerrein. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt weliswaar niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
10: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hip-hopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Voer voor samenzweringstheorieën. Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud-bendeleider bijgenaamd Kevy D, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis kwam op de radar nadat hij in 2019 in zijn memoires opbiechtte een belangrijke rol te hebben gespeeld in de moord. En hij gaf nog meer details later in een podcast. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen en dat er geen hard fysiek bewijs was. Maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
3: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam teruggevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog één persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplekken. In Nepal zijn 4 lichamen teruggevonden in tunnels van waterkrachtcentrales die door de vloedgolf van vorige week zijn ondergelopen. Op het moment van de watersnood zouden honderden mensen in die tunnels aan het werk zijn geweest. Er is sprake van nog zeker 600 vermisten in de tunnels. Chinese en Nepalese reddingswerkers blijven lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze nog mensen levend zullen terugvinden. Het dodental in Nepal en Tibet is ondertussen opgelopen tot meer dan 950. Er zijn nog altijd 4.400 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders van verschillende nationaliteiten. De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde van het bedrijf geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is zijn waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Nog een sportbericht. Op het US Open tennistoernooi heeft onze landgenoot Alexander Blok zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny, maar kon het niet afmaken. Onze landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. En we openden het ochtendnieuws van deze 1 september met de start van het nieuwe schooljaar. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen verandert er ook heel wat. Zo komen er nieuwe minimumdoelen en worden in het secundair onderwijs de pedagogische studiedagen afgeschaft. Meer details in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Acht uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in ons land in werking. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. 1 september vandaag en dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen zometeen aan een nieuw schooljaar. Voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe jaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw?
4: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
3: Sanne, dankjewel. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is ook juf Els van het derde leerjaar er klaar voor. Het thema van de school dit jaar is groeien. En ook voor haar is het wennen aan de nieuwe minimumdoelen, die dus bepalen wat de leerlingen tenminste moeten kennen en kunnen.
5: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk, voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen. Dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja, het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
3: Haar school is een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moeten nemen om die nieuwe minimumdoelen in te voeren. En vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Het vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Philippe Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
6: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu. Het nieuwe strafwetboek geldt voor alle misdrijven die vanaf vandaag worden gepleegd. Voor oudere misdrijven zal de rechter telkens het oude en het nieuwe strafwetboek met elkaar moeten vergelijken en dan de minst strenge straf uitspreken. En dat kan nog wel enkele jaren duren.
3: De Kempische industriële groep Heile heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. En dat 1,5 jaar nadat de laatste auto daarvan de band rolde. De groep wil de site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heile groep heeft betaald voor de Audi-site. De nieuwe eigenaar gaat nu op zoek naar bedrijven die er zich willen vestigen. Dat zegt woordvoerder Sarah Dirks.
7: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site. Zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een duurzame economische motor voor Brussel.
3: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal operationeel zal zijn. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit toegegeven in de afspraak op Canvas. Afgelopen zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan komen, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
8: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we mee bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
3: Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken. Het personeel moet volgens de bonden zelf kunnen beslissen of ze naar een conflictgebied willen vliegen of niet. De stakingsaanzegging gaat vandaag in. Als Brussels Airlines de beslissing niet intrekt, dan kunnen er dus acties komen. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen omgekomen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en ook dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door Thomas de Graven.
9: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
3: In Nepal en Tibet is het dodental van de vloedgolf vorige week gestegen tot meer dan 1000. Het overgrote deel van hen is in Nepal omgekomen. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog altijd gezocht naar meer dan 600 mensen die daar vorige week aan het werk waren. Reddingswerkers hebben intussen al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden. Maar de kans wordt steeds kleiner dat ze vermisten nog levend zullen terugvinden. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. De zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat zometeen van start. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen en het personeel zijn er ook heel wat dingen die veranderen. Alle details daarover vindt u in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. Deze leerlingen van basisschool De Duizendpoot in Meerhout in de Antwerpse Kempen hebben er veel zin in.
4: Ik zit bij meester Dieter en bij meester Pop in het vierde leerjaar. Het is super leuk om naar school te gaan, want we hebben vriendjes gemist. Mevrouw Sjeflies, ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een heel goede juf gaat zijn dit schooljaar voor mij. En ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in.
3: De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde, is de site overgenomen door Heilen Warehouses. Dat is een industriële groep uit de Kempen met meer dan 40 bedrijven. De groep wil van de Audi-site een bedrijventerrein maken waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de groep betaalde voor de site. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou personeel verplicht ingezet worden, terwijl dat in het verleden vrijwilligers waren. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar het conflictgebied willen vliegen, zegt Jolinde de Fieuw van het ACV.
5: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect dat we vanuit vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
3: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. En in Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen gestorven. Op andere plaatsen in de stad zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft aangevallen. Oekraïne heeft ook aangevallen, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan die grens om het NAVO-luchtruim te kunnen beschermen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen en tot 21 à 24 graden, maar vanaf vrijdag wordt het opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Pulse een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat vroeger alleen moest als ze daar vrijwillig voor kozen. Volgens de vakbonden zijn er heel wat personeelsleden die niet naar conflictgebied willen vliegen. De stakingsaanzegging geldt enkel voor vluchten van en naar Israël, zegt Jolinde de Vuil van het ACV.
4: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
3: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep overgedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grote invoer van meer dan 23 ton cocaïne. En dat gebeurde via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan. 43 van hen hebben dat ook gedaan. En ze zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. De Kempische industriële groep Heilen heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde. De groep wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger voor Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heilengroep betaalde voor de site. De nieuwe eigenaar gaat nu wel op zoek naar bedrijven die daar willen werken, zegt Sarah Dirks, de woordvoerder.
5: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site, zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische, duurzame economische motor voor Brussel.
3: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zo'n 80 mensen gered met een helikopter. Nu is er nog één persoon vermist. En in Nepal en Tibet zijn al meer dan 1000 mensen gestorven na de vloedgolf van vorige week. Er zijn ook nog altijd 4.400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog gezocht naar meer dan 600 mensen die daar werkten. Reddingswerkers hebben al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijk overlevenden. Wolken en opklaring wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.
2: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep overgedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grote invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 27 van hen hebben dat ook gedaan. Luc de Cler, woordvoerder van de Hoven en de rechtbanken.
4: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
3: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en ook menselijker te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
5: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide en daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen en alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
3: In Nepal blijven reddingswerkers zoeken naar meer dan 600 vermisten die zouden vastzitten in de tunnels van waterkrachtcentrales na de immense vloedgolf van vorige week. Daardoor zijn zeker 10 van die tunnels volgelopen met modder en water. De reddingsteams hopen nog overlevenden te vinden, maar die kans wordt met de uren kleiner, zegt correspondente Davy Boerema in het gebied.
6: Die tunnels zijn heel groot, dus technisch gezien is er ruimte om weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn, het moet maar gelukt zijn, omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop.
3: Ondertussen blijft het aantal doden na de plotse overstromingen in Nepal en Tibet oplopen. Er zijn nu al meer dan 1000 geteld. Er zijn ook nog zeker 4400 vermisten, onder wie honderden buitenlanders. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen en tot 24 graden, maar vanaf vrijdag wordt het warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na anderhalve eeuw maakt het oude strafwetboek plaats voor een moderne versie. En straks legt de nieuwe koning van Noorwegen de eed af. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en menselijker te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
1: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
0: Maar er komt ook kritiek. Volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
2: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden, en het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude, maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
0: Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma halen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee voor een officieel schooldiploma. Vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen 1 instantie die het onderwijs daar organiseert. Dat de lessen meetellen in het gewone onderwijs, wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen, is erg belangrijk. Dat zegt Ellen Duyk van de organisatie.
3: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen, en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
0: Vandaag is het Waregem Koersen, het grote paardenevenement in West-Vlaanderen. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Die komen niet alleen voor de paardenraces, maar traditiegetrouw ook voor de opvallende hoeden. Bij de editie van vorig jaar zijn er 2 paarden overleden en daarom zijn er aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verhogen. Dat zegt algemeen directeur van Waregem Koersen, Bram van de Wallen.
4: We hebben een aantal hindernissen veranderd en dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
0: En over een uur legt koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De zoon van koning Harald V, die vorige vrijdag overleed, is dan officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er straks?
5: Eerst zal de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voorlezen. En daarna zal koning Håkon de VIII een eed zweren, waarin hij zegt de grondwet van Noorwegen te zullen respecteren. En bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn toch wel wat complicaties. Kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus zijn er wel bij, net als de vrouw van de overleden koning, koningin Sophia. En vanaf vandaag ook kunnen de Noren een week lang de kist van de overleden koning groeten.
0: Dankjewel, Peter. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Radio 2, relax.
1: Well, my friends,

0: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na anderhalve eeuw maakt het oude strafwetboek plaats voor een moderne versie. En op dit moment legt de nieuwe koning van Noorwegen de eed af. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige, dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en menselijker te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
1: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
0: Maar er komt ook kritiek. Volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
2: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden, en het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude, maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders, met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
0: En het nieuwe strafrecht zal al meteen worden toegepast op het grote Costa-drugsproces. Want dat zal grotendeels in beroep moeten worden overgedaan. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de invoer van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 van hen hebben dat ook gedaan. Ook het parket ging in beroep omdat het de straffen te laag vond. Het was al een proces dat door de vele onderbrekingen lang aansleepte en nu wordt het weer een hele procedure. Dat zegt Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
3: Ja, het hof is dergelijke omvang wel gewoon, maar ja, de rechters gaan hier wel veel werk aan hebben, vooral omdat dus het nieuwe strafwet van kracht is en er geval per geval gaat moeten gewikt en gewogen worden. Dat betekent wel inderdaad dat het grootste drugsproces van Limburg nu naar Antwerpen komt en dat dit heel wat werklast zal opleveren.
0: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij donderdagavond werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en de familie bevestigt het nieuws. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en zal de behandeling worden stopgezet. Rond deze tijd legt koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De zoon van koning Harald V, die vorige vrijdag overleed, is dan officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er op dit moment?
4: Wel, eerst leest de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voor. En daarna zal koning Håkon de VIII trouw beloven aan de grondwet en alle andere wetten en hulp vragen aan God. Bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig, want ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn wel wat complicaties. Håkon is 53, een man met veel universitaire diploma's, een man ook die een schandaalsfeer moest overwinnen om te trouwen met zijn vrouw. Maar hij is, net als zijn overleden vader, populair in Noorwegen.
0: Bedankt, Peter. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar hier werd het slachtoffer tientallen keren gestoken en kreeg hij een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de behandeling stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen, ook in Oost-Vlaanderen, 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Vandaag was de deadline voor de lidstaten om hun nationale natuurherstelplan in te dienen. Maar België heeft die deadline niet gehaald. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur gaat herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Jury Thijs van Greenpeace vindt dat onbegrijpelijk.
1: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
0: In de Antwerpse Noorderkempen heeft wolvin Emma het gezelschap gekregen van een mannelijke wolf. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, maar nu lijkt het erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen. Dat zegt Koen van Muilem van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
2: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van kleinvee.
0: In het Noorse parlement in Oslo heeft de nieuwe koning Håkon de eed afgelegd. Nu kunnen de Noren ook een week lang de kist van de overleden koning Harald gaan groeten. Peter de Kroebele.
3: Een sobere ceremonie waarin koning Håkon trouw belooft aan de grondwet en de hulp vraagt van God.
4: Met dets constitution en lover, zo sant hjelpe mij Gud, den almektige og alvitende.
3: En ook zijn leuzen bekend maakt, dezelfde als die van zijn overleden vader. Alles voor Noorwegen.
4: Tat valgspråket, alt voor Norge.
3: Niet aanwezig koningin Mette Marit, die herstelt van een longtransplantatie. Håkon is 53, gediplomeerd, gerespecteerd en populair. En is nu ook door het Noors parlement bekrachtigd als koning.
0: Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

hun me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te

0: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: Op deze eerste schooldag hebben medewerkers van het project Brooddoos nodig voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabella Koer van Brooddoos nodig.
2: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen, ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school en ons project ondersteunt en dat om een aanbod te voorzien op hun school.
0: Het project werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen en sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. In Overasselt in Nederland is er nog altijd een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd, onder meer in Nijmegen en bij Stijn, niet ver van Maasmechelen. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe een grote groep mensen met zware wapens door Overasselt trok. Er zou een geparkeerde auto beschoten zijn, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: In de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van De Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden, Mexicaanse toestanden, zei iemand. Daarnaast heeft ook de burgemeester inmiddels gereageerd. Die heeft gezegd dat hij het onacceptabel vindt, het geweld wat hier heeft plaatsgevonden en dat hij er alles aan zal doen om de bewoners hier van Overasselt te beschermen.
0: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En voetbalclub Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Wadi. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV. Dat is een club uit de Duitse Bundesliga. El Wadi won vorig seizoen nog de Ebbenhouten schoen. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd 10 keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
1: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
0: De verkoop van warmtepompen in ons land is in de eerste 7 maanden van dit jaar met 30% gestegen. Dat meldt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van fossiele verwarmingsketels, zoals gastoestellen, gedaald met zowat 15%. De toestellen die werken op fossiele brandstoffen, die worden wel nog het meest verkocht. Dat heeft wellicht te maken met de kostprijs van warmtepompen. Al moet je dat bekijken als een investering, zegt Patrick O. van sectorfederatie Klimafet.
2: Je moet ook kijken op langere termijn, het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
0: Er zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. In dat station wordt elektriciteit uit een nabijgelegen centrale op het elektriciteitsnet gezet. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. In Overasselt in Nederland is de politie nog altijd op zoek naar verschillende daders van een schietpartij afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft al meerdere verdachten gearresteerd, maar is dus nog op zoek naar andere daders. Op de beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe vannacht een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Dat zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na 4 een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die 2 agenten gewond zijn geraakt.
0: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Goedenavond, het is 5:00, nieuws met Peggy de Meijer. Een man uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. In Nederland vraagt de politie aan de inwoners van Overasselt om binnen te blijven. Er is een klopjacht aan de gang. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hoornaars maken vaak een nest boven een raam of een deur, zegt wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
1: Volgens wat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
0: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in Oost-Vlaanderen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ook het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan, zoals elk jaar, een plechtige openingsrede. Belangrijk dit jaar is de invoering van het nieuwe strafwetboek, wat voor de magistraten extra werk betekent. En dat terwijl de druk op justitie overal toeneemt. Dat zegt Guido Vermeire, de procureur-generaal in Antwerpen.
2: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: In Overasselt in Nederland moeten inwoners binnenblijven na het schietincident van afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe vannacht een grote groep gewapende mannen naar een huis trok. Ze schoten op een geparkeerde auto. De politie startte meteen een grote klopjacht, dat zegt NOS-verslaggever Fanny Tijmstra.
3: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maaisveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
0: De politie heeft verschillende mensen opgepakt. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Een van de bewoners van het terrein is dit jaar veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab. Hij is ongedeerd. Er zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten van Duitsland. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Dat zegt correspondent Gien Balduk vanuit Berlijn.
4: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
0: Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minimaal rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: is 6 uur. Een goeie avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nederland is een drugsconflict volledig geëscaleerd. De politie heeft tientallen verdachten opgepakt. En in een energiecentrale in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij en een grote klopjacht in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Vannacht liep er een grote groep gewapende mannen rond en werd er geschoten. 1 man is overleden, 2 agenten zijn gewond geraakt. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De burgemeester van Overasselt is geschrokken van de gebeurtenissen.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. Dit is on-Nederlands.
0: Bij de 34 verdachten zitten ook Belgen en er zijn ook wapens en voertuigen in beslag genomen. Dat zegt het Openbaar Ministerie.
2: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degenen die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de 2 geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
0: Inwoners van Overasselt moeten nog altijd binnenblijven omdat het niet duidelijk is of er nog verdachten zijn die ergens schuilen. In een energiecentrale in Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. 1 van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Dat zegt correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn.
3: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
0: En over dat incident op de luchthaven van Leipzig hebben de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zo pas meer uitleg gegeven. Enkele weken geleden werd daar een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland erachter zit. En niet alleen het nieuwe schooljaar is begonnen, ook het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart in ons land. De 5 procureurs-generaal houden dan, zoals elk jaar, een plechtige openingsrede. Belangrijk dit jaar is de invoering van het nieuwe strafwetboek, wat voor de magistraten extra werk betekent. En dat terwijl de druk op justitie overal toeneemt. Dat zegt Guido Vermeire, de procureur-generaal in Antwerpen.
4: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: En in de Vuelta heeft Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoot Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. Thibaut Nijs beseft dat hij vandaag een kans heeft laten liggen.
5: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
0: Enric Mas blijft leider. Er is nog kans op een bui in het oosten. Vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minima rond 15 graden. En morgen is het gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij een grote politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt. Er was een klopjacht aan de gang na een schietincident afgelopen nacht in het dorpje Overhasselt in de provincie Gelderland. Een man van 51 werd daar doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld, raakten ook twee politieagenten gewond. De 34 verdachten zijn Nederlanders, maar ook Belgen, Fransen en Algerijnen. Burgemeester Juri Minses is geschokt.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overhasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overhasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
0: De politie vraagt inwoners om nu nog altijd binnen te blijven. Mogelijk volgen er nog arrestaties. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone begin augustus op de luchthaven van Leipzig. Daar is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitsland neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Zo wordt het Russisch consulaat in Bonn gesloten. Commissievoorzitter van de Europese Unie Ursula von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte geven hun volledige steun aan Duitsland. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. Ze hadden al hun wedstrijden in de groepsfase gewonnen en geloofden dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling erg groot, zegt speelster Britt Herbot.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat. En ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen. En dat dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het heel jammer.
0: En in de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. In een oplopende sprint was hij sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoten Thibaut Nijs en Wout van Aert. Van Aert is teleurgesteld dat hij het werk van zijn team niet kon afmaken.
3: Je maakt een paar foute keuzes qua positionering, maar in ieder geval in de laatste echte bocht op 6.50 zat ik te ver. En toen moest ik al een halve sprint rijden om terug mezelf in positie te vechten. En er zat echt sprinten er niet meer in, dus ik baal er wel van.
0: In Spanje. Enric Mas blijft leider in de Vuelta. Het weer nog in het oosten, nog kans op een bui vanavond elders. En vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen, maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden, want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigde Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden, vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
4: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dit is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
3: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de VIII als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun achtste finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
5: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het heel jammer.
3: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De man van 60 uit Nienhoven die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen, die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
2: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie, vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
3: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De man van 60 uit Ninove, die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte droneaanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
2: Je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan met de penningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrigs. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden, dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
4: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen. Om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
3: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen, wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement, omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
5: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
3: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De oproep aan de inwoners van Overhasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaargewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
4: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
3: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
5: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
3: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
6: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd. Maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg: maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
3: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Radio
1: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT-nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open, het 4e en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog bij maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.